0: samen. Tegelijk wil Woonsprong tonen dat sociaal wonen niet alleen een belangrijke maatschappelijke, maar ook een economische impact heeft. De week eindigt op zondag 11 oktober met een publieksdag in het Westerkwartier in Oostende. Vanavond speelt KVDO een thuismatch tegen Voorde Appelterre. Je hoort Robbie Dazen.
1: Het is thuis, dus we gaan weer volle bak aan de bak moeten. Dat is elke match bij ons in de competitie, denk ik. Maar ja, we spelen elke match dit seizoen om te winnen en om van boven te spelen. En dat gaat weer de bedoeling zijn woensdag.
0: Ook Milan Beukels zegt dat KVDO alles moet geven.
2: Maar we hebben ze wel gezien in de voorbereiding ook. En dan was dat zeker geen slechte tegenstander. Maar alle ploegen in deze reeks zijn van een goed niveau. Dus we gaan ons opnieuw moeten goed inkijken in de tegenstander. En dan kijken wat dat best is. Kijken of iedereen hier fit uit de strijd gekomen is. En dan opnieuw alles geven woensdag.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.

Luister voor de beste golden oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Glendan Groe.
2: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Antri Dumaree.
4: Hallo, ik ben hier Wendy van Wantne en ik luister kijk naar Radio Noordzee. Sometimes.

0: Oostende.
1: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en Toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
2: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.

Casino Middelkerke lanceert een nieuwe comedyreeks, Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf in een warme setting met maximum 95 plaatsen. Op zaterdag 20 oktober komen Bert Gabriels en Tim Loobuik. Een ticket voor de voorstelling kost €15.

koning. En is de moeder van een koning. Haar zoon heeft deze stad gebouwd.

de golf de baarde wast. Kleuren die dan wit of rood. En als het water wederkeert, zijn de heren dan nog

0: is nu 3:00. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. Merlijntje. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het wordt in Oostende eenvoudiger om een project te realiseren in het kader van wijkprikkels. De verplichte stemronde, waarbij elk project minstens 60 stemmen moest verzamelen, verdwijnt. Vanaf nu krijgt elk project een traject op maat, afhankelijk van de omvang en het effect op de buurt. De stad Oostende voorziet jaarlijks een budget van €70.000. Men kan tot eind november voorstellen indienen voor wijkprikkels. Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen. Er zijn mooie samenwerkingen mogelijk, maar sport zal hij doorgeven aan collega Christophe Gesquière. Maxim Donk.
2: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar wel sterk naar uit.
1: U zegt dat hangt samen. Ik zie daar mogelijkheden. Maar wat u er ook bij krijgt, zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
2: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat is gevallend gaan er een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquire.
1: Open Monumentendag zal volgend jaar plaatsvinden op de Vuurtorenwijk. In 2028 is het centrum aan de beurt. De Open Monumentendag vindt telkens de tweede zondag van september plaats. Middelkerken lanceerde School zonder Pesten, een project van de jeugddienst om pesten in scholen aan te kaarten en tegen te gaan. Het project werkt met interactieve theatervoorstellingen die aangepast zijn aan de leefwereld en de ontwikkeling van de verschillende leeftijdsgroepen. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Dus op voorhand werd bepaald van kijk, het gaat over helden van hier, het gaat over politiemensen, het gaat niet over het publiek waarmee geconfronteerd worden, die uiteraard wel uitgebreid in beeld komt.
2: Maar op die locatie kan iedereen zien dat een zone 30, zoals ze normaal voorzien wordt, enkel met fietssuggestiestroken, dat ze geen enkele zin heeft. Daar moeten ook infrastructuurwerken gebeuren om dat op een deftige manier te doen.
3: We hebben eigenlijk een geografisch gedeelte hier de Alofbeulstraat kunnen afbakenen en daar eigenlijk intensief gaan op inzetten. Nu we zien dat dit project eigenlijk succesvol was, dat er eigenlijk ook heel positieve reacties van alle handelaars zelf zijn gekomen, willen we dit uitbreiden naar zoveel mogelijk winkels in deze stad.
4: We staan hier in de nieuwe stad om te tonen aan iedereen die neerkijkt op de gewone werkmens, op de mensen die in sociale wijken wonen, om te tonen ook wij kunnen tot de hogere echelons van het stadsbestuur geraken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: opgavevervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.

0: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
3: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
2: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
3: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt met wat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
2: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
3: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen, ja, blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen dementie hebben, ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
2: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
3: Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in. Omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is. Om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond. Door heel Oostende.
2: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
3: Ja. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
4: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
1: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.

De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit gaat door op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene.

0: Het is nu 4:00. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. Merlijntje. Noordzee Nieuws.
1: In Bredene verstrengt het reglement waarbij gemeenteraadsleden mondelinge vragen kunnen indienen. Vroeger kon dat tot de vrijdag voor de gemeenteraad, maar het reglement wordt aangepast naar 4 werkdagen. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire is daar niet over te spreken en zegt dat in het bestuursakkoord voor Bredene nogthans anders staat. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De tweedejaars van het Sint Andreas Instituut in Oostende namen deel aan een speciale dag waarbij ze werkten aan een thema gelinkt aan hun studiekeuze. In het tweede jaar taal en wetenschap maakten ze een rondleiding door Oostende waarbij groepjes de stad en monumenten voorstelden aan hun klasgenoten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Minister-president Matthias Diependalen kan morgen zijn septemberverklaring afleggen, nu de Vlaamse regering een akkoord heeft over de begroting. Ze zocht tot 2 miljard euro om te besparen.
3: Dit is een van de zwaarste oefeningen die we ooit als Vlaamse regering moeten doen hebben. Dus dat weegt wel degelijk. En we weten ook dat we met 3 partijen zitten. Die zijn aangeduid door de kiezer met heel uiteenlopende standpunten. En dan is het niet gemakkelijk. Maar we zijn daar op een correcte, collegiale manier wel in geslaagd.
2: Het akkoord kwam er wel een dag later dan voorzien, nadat minister Krevits en een kabinetsmedewerker gisteren onwel werden tijdens het overleg. In de septemberverklaring van minister-president Diependalen zal hij toelichten welke maatregelen er komen. Politiek journalist Karel Attree lijst nog eens op wat we tot nu toe al weten.
4: De dienstenchecks die kosten straks 12 euro per stuk en vanaf 175 stuks betaal je 13 euro per stuk. En dan, voor wie een huis wil kopen, betaal je dus straks 3% registratierechten. En dan nog het groeipakket. Bij de geboorte van elk kind kreeg je tot nu een premie van dik 1300 euro. Dit bedrag valt helemaal weg bij de geboorte vanaf je tweede kind.
2: In ruil voert de Vlaamse regering naar eigen zeggen ook zelf wel besparingen door. Zo zouden er minder subsidies worden uitgedeeld. Andere maatregelen kennen we voorlopig nog niet. In Antwerpen hebben Vooruit en CD&V een akkoord gesloten om Ginny Beels uit de provincieraad te krijgen. Dat schrijft de Standaard. Gisteren besliste Vooruit om de samenwerking met Beels stop te zetten, omdat ze niet loyaal genoeg is. Maar Beels zetelt op dit moment nog als Antwerps gedeputeerde. Vooruit diende daarom een motie van wantrouwen in. CD&V steunt die in ruil voor haar zitje. Ook N-VA zal het decreet steunen. Wie van CD&V dan de plaats van Beels zal innemen, is nog niet duidelijk. In heel Frankrijk zijn vandaag al zo'n 440 mensen opgepakt bij de scholierenprotesten. Dat meldt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Het gaat voornamelijk om jongeren. Die komen al een week op straat uit protest tegen het lerarentekort en de hoge werkdruk. Op verschillende plaatsen liepen de protesten uit de hand. Tientallen mensen raakten daarbij gewond. Voetbalclub Manchester City is schuldig aan financieel gesjoemel, dat bevestigt de Premier League. Het hing al een tijdje in de lucht, maar het is nu bevestigd. Het gaat onder meer om schijncontracten met sponsors. De club zou bijna 1 miljard euro verduisterd hebben tussen 2009 en 2018. Manchester City laat weten dat het in beroep gaat. Vannacht licht bewolkt bij minima rond 17 graden. Morgen begint zonnig, daarna meer wolken en kans op buien. We halen wel nog tot 28 graden dan. Donderdag wat regen en tot 22 graden. En vanaf vrijdag vrij zonnig en rond 20 graden.
0: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: En dat maakt deze schenking zo bijzonder, omdat we het heel belangrijk vinden dat leerlingen mee zijn met nieuw materiaal. Het is niet de bedoeling dat we ze een oude afgedankte laptop geven. Dat is vaak met veel plezier wordt het dan gedoneerd aan de scholen.
2: Dus iedereen logt in, krijgt zijn bieren vooraf thuisgeleverd. En op zaterdagavond doen we dan een biertasting online, dus met alle nodige uitleg via de computer.
3: Wel, we zijn heel tevreden dat we een nieuwe sociale kruidenier kunnen open hebben op de site naast onze woonzorgcentrum Jacques Maas.
4: Om het in het Oostens te zeggen, bluf de kot.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Alain de Lange, ondernemer.
2: Ik ben Charlotte Bakker.
3: Ik ben Manu Beuzelink.
4: Hallo, ik ben Cindy Godefroy van Theater aan Zee en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee, kalender.
1: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
0: Dit is Radio Noordzee.

0: KVDO speelt thuis in twee landelijke op woensdag 30 september om 8 uur tegen Voor de Appeltere. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kv-do.be.
1: Ik heb mijn bed opgemaakt, mijn vetplant verzorgd.

Mijn broek zei snoek, mijn vaste zei van echte. Mijn schoen zei kalkoen, mijn plastron zei Dupont. Ik ben niet goed, zei voet, ik ben ziek, zei de Griek. Kekot zei Ramot, ben flauw, zei Dou. Mijn rug zei Verbrugge, mijn maag zei Verhagen. Mijn kelen zei Verzeilen, mijn buk zei Balduk. Mijn neus zei Te Geuze, mijn oren zei Doren. Mijn ogen zei Dogen, mijn gat, ze schiet de kat. Het is proper, zei de stropper, het is van passen, zei van als het controleur, zei verscheuren. Het is het gedacht, zei de schacht. Te velen, zei verstelen, ik weet iets beter, zei Peter. Zes te dunne, zei te bunne, zes te vet, zei biljet. Zes te breed, zei waarheid, te rond, zei dond. Te bloed, zei poot, a bluf, traf, zei staf. Geen nezel, zei de kezel, geen beer, zei valair. Geen nul, zei schul, geen kloot, zei kastelood. Het is mijn kappen, zei Steppe, het is een trotte, zei Delpotte. Een kalle, zei Van de Wallen, het is mijn lief, zei Yves. Het is een kloeken, zei Broeken. Een klinken, zei Vinken. Een tangen, zei De Lange, zei Sot, zei Verlot, zei Zwijs, zei Spreus, zei De Reus. Een droom, zei Dom, een bijou, zei Madou. Ik ga een rus, zei Verslus. Naar mijn kop, zei De Zot. Naar mijn kooi, zei Verrooi. Naar mijn nest, zei Verkast. Die zever zei de wever, dat krakeer zei Rosseel, dat gejank zei Vermang, dat lawaai zei Van der Stuy, dat bier zei Kazier, tes die rook zei Van de Lok, die gitaar zei Simplaar, de klarinet zei de smet, die trompetten zei Cornette, die tamboer zei Delcour, te late zei Verstraten, is inkvals zei Spitaus, te ju zei Bicu, miljard zei Serraar, verdomme zei Van Tomme, tes tien en tandere zei Vermang.

0: is nu 5:00. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. Merlijntje. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. Oudenburg investeert 21.000 euro. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen.
1: Begin oktober organiseert de sociale huisvestingsmaatschappij Woonsprong voor het eerst een volledige week van het sociaal wonen. De woonmaatschappij brengt sociale partners, lokale besturen, bouw- en vastgoedsector en het brede publiek samen. Tegelijk wil Woonsprong tonen dat sociaal wonen niet alleen een belangrijke maatschappelijke, maar ook een economische impact heeft. De week eindigt op zondag 11 oktober met een publieksdag in het Westerkwartier in Oostende. Vanavond speelt KVDO een thuismatch tegen Voorde Appeltere. Je hoort Robbie Dazen.
3: Het is thuis, dus we gaan weer volle bak aan de bak moeten. Dat is elke match bij ons in de competitie, denk ik. Maar we spelen elke match dit seizoen om te winnen en om van boven te spelen. En dat gaat weer de bedoeling zijn woensdag.
1: Ook Milan Beukels zegt dat KVDO alles moet geven.
4: Maar we hebben ze wel gezien in de voorbereiding ook. En dan was dat zeker geen slechte tegenstander. Maar alle ploegen in deze reeks zijn van een goed niveau. Dus we gaan ons opnieuw moeten goed inkijken in de tegenstander. En dan kijken wat dat best is. Kijken of iedereen hier fit uit de strijd gekomen is. En dan opnieuw alles geven woensdag.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.

In korte tijd is Radio Noordzee een begrip geworden in de streek. Iedereen heeft erover gehoord, iedereen kent Radio Noordzee. Er wordt over gepraat en dus wordt ook jouw boodschap hier gehoord. Vertrouw daarom op het sterkste radiomerk van de kust. Samen zetten we jou op de kaart. Meer weten? Ga naar radionoordzee105.be. Radio Noordzee en je wordt echt gehoord.

taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27. Dit is Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
3: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar dat er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
0: Dit is Radio Noordzee.

Onder de nieuwe gaanderijen is er de foto-expo Habitat, over mensen met dementie in een vertrouwde omgeving. De portretten tonen niet wat iemand met dementie verliest, maar vooral wie de persoon is en blijft. De expo met foto's van Nathan de Buscheren is nog tot eind september te bezichtigen in de nieuwe gaanderijen op de Zeedijk.

0: Het is nu 6:00. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. Merlijntje. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het wordt in Oostende eenvoudiger om een project te realiseren in het kader van wijkprikkels. De verplichte stemronde, waarbij elk project minstens 60 stemmen moest verzamelen, verdwijnt. Vanaf nu krijgt elk project een traject op maat, afhankelijk van de omvang en het effect op de buurt. De stad Oostende voorziet jaarlijks een budget van 70.000 euro. Men kan tot eind november voorstellen indienen voor wijkprikkels. Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen. Er zijn mooie samenwerkingen mogelijk, maar sport zal hij doorgeven aan collega Christophe Gesquière. Maxim Donk.
2: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar wel sterk naar uit.
1: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
2: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat is gevallend gaan er een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquerre.
1: Open Monumentendag zal volgend jaar plaatsvinden op de Vuurtorenwijk. In 2028 is het centrum aan de beurt. De Open Monumentendag vindt telkens de tweede zondag van september plaats. Middelkerken lanceerde School zonder Pesten, een project van de jeugddienst om pesten in scholen aan te kaarten en tegen te gaan. Het project werkt met interactieve theatervoorstellingen die aangepast zijn aan de leefwereld en de ontwikkeling van de verschillende leeftijdsgroepen. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee.

0: Eerst krijgen we veel zon. In de late voormiddag is er een toename van bewolking. Na de middag is het grotendeels bewolkt met kans op een klein buitje. De maxima aan de kust liggen rond de 20 graden bij een zwakke zuidelijke wind. Morgen donderdag veel zon.
1: Freeze, I'm my baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: Your money, your money, your money, your money.
3: This is the story of my baker.

met de kinderkamer. Bij de en veel baby terug. Slapeloze nachten, pampers en doekjes voor al spug. En toen brengen aan van scholen, naar de bib en naar de scoots, naar het zwembad en naar de basket. Er is zoveel dat je zo er moet. Maar ik ga dan missen, zoveel dat nu als je het doet. Ik ga dan missen, want gedacht al kreeg ik goed. Ik ga dan missen.

kort loentje en een vete grote mond. Ze schoen vuil slik en ze kleers op de grond. Van groentjes vete weinig en van die tablet nooit genoeg. De laten onze bedden

tuwa nostalgie. De lucht.

0: Noordzee Dagklapper.
1: KVDO speelt vanavond thuis in Tweede Landelijke om 8:00 tegen Voor de Appelterre. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kv-do.be. Deze namiddag om 5:00 en vanavond om 8:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Notre Salut. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Heen de Koning en Astitlaan en de toegang wel, die bedraagt er €9. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan, mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
1: Op woensdag 30 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Voor de Appelterre. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solar Park, tot op KVDO.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Een hele goede morgen.

0: is nu 7 uur. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. Merlijntje. Noordzee Nieuws.
1: In Bredene verstrengt het reglement waarbij gemeenteraadsleden mondelinge vragen kunnen indienen. Vroeger kon dat tot de vrijdag voor de gemeenteraad, maar het reglement wordt aangepast naar 4 werkdagen. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire is daar niet over te spreken en zegt dat in het bestuursakkoord voor Bredene nogthans anders staat. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De tweedejaars van het Sint Andreas Instituut in Oostende namen deel aan een speciale dag waarbij ze werkten aan een thema gelinkt aan hun studiekeuze. In het tweede jaar taal en wetenschap maakten ze een rondleiding door Oostende waarbij groepjes de stad en monumenten voorstelden aan hun klasgenoten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Toch nog twijfels over het Vlaamse begrotingsakkoord. Vooruit klaagt aan dat er een fout in de tabellen staat. Daardoor zou er veel minder geld naar welzijn gaan, een bevoegdheid van Vooruit minister Genee. Zowel minister-president Diependalen als minister van Begroting Weitz, allebei van N-VA, geven de fout toe en beloven om ze zo snel mogelijk recht te zetten. Politiek journaliste Isolde van den Einde schat de situatie in. Straks om 10 uur komt de Vlaamse regering opnieuw samen. Deze namiddag trekt Diependalen naar het Vlaams parlement voor zijn uitgestelde septemberverklaring. Nu, er is al een en ander bekend over dat akkoord. De Vlaamse regering bespaart ruim 3 miljard tegen 2029. Onder meer wie een kind krijgt of een huis wil kopen gaat dat voelen. Maar ook de overheid gaat serieus besparen op zichzelf. Je hoort opnieuw Isolde van den Einde. En dat brengt 17 miljoen euro op. Nog in het akkoord een stijging van de lonen in de zorg. Daar trekt de Vlaamse regering 150 miljoen vooruit. In Antwerpen hebben Vooruit en CD&V een akkoord gesloten om Ginny Beels uit de provincieraad te krijgen. Vooruit wil haar weg omdat ze niet loyaal genoeg is. Maar Beels wil zelf niet vertrekken. Vooruit diende daarom een motie van wantrouwen in. CD&V en N-VA steunen die. CD&V mag in ruil de plaats van Beels innemen. Marokko krijgt voor het eerst een vrouwelijke premier. De koning heeft Fatima Zahra El Mansouri officieel benoemd. Ze is 50 jaar en burgemeester van Marrakesh. Haar partij won vorige week de parlementsverkiezingen. El Mansouri moet nu een nieuwe regering vormen. Onze jonge duivels staan dicht bij een ticket voor het EK. Ze wonnen gisteravond hun voorlaatste kwalificatiewedstrijd met 1-0 tegen Wales en blijven leider in hun groep. Het was wel niet de beste wedstrijd van de belofte, dat zag ook bondscoach Gilles Swerts.
3: Aan de ene kant een goed gevoel omdat je 3 punten hebt en een clean sheet. Aan de andere kant weten wij als staf zijn, als ploeg zijn, ook de jongens, dat zag je op het veld straks, weten dat het gewoon veel beter moet.
2: Volgende week dinsdag spelen de Jonge Duivels tegen de eerste achtervolger Denemarken. De groepswinnaar gaat rechtstreeks naar het EK, net als de beste tweede van alle groepen. De andere tweedes spelen barrages. In de Nations League heeft wereldkampioen Spanje ook zijn tweede groepswedstrijd gewonnen met 4-1 tegen Kroatië. In dezelfde groep ging Engeland met 0-2 winnen in Tsjechië. Spanje is leider in de groep met 6-6. Engeland en Kroatië hebben elk 3 punten. Tsjechië heeft er nog 1. De dag begint zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust. Er vallen buien ook, maximaal rond 27 graden in het binnenland. Morgen opklaringen en droger bij 20 graden. Vanaf vrijdag vrij zonnig weer en zo'n 20 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

fijne woensdagmorgen. We hebben het tot 9 uur onder meer over wijkprikkels, een vermeende rattenplaag in het centrum van Oostende, KVDO en uiteraard ook praten we met schepen Maxim Donk over zijn nieuwe bevoegdheden. Nieuws en informatie tot 9 uur. Goedemorgen.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon. Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
2: Op woensdag 30 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Voor de Appelterre. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot

0: Nieuws en info.
1: Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. Oudenburg investeert 21.000 euro. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Maxime Dong.
2: Ik ben Brenda Linskens.
3: Ik ben Bart Versluis.
4: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.

0: Nieuws en info.
1: Middelkerke lanceerde School zonder pesten, een project van de jeugddienst om pesten in scholen aan te kaarten en tegen te gaan. Het project werkt met interactieve theatervoorstellingen die aangepast zijn aan de leefwereld en de ontwikkeling van de verschillende leeftijdsgroepen.

0: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind. Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Radio Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
3: After you.
4: No, after you, sir.
3: Each morning I go out of bed around about 11. I need a bit of sunshine to see the light of day.
5: I open up the shutters, but still can't see the sunshine, because the row of buildings is stacked, they're in my way.
3: I make a cup of coffee and stretch on the veranda. The birds come flying down to keep me company.
5: They watch me as I lie about and grab a bit of something. And when I light my cigarette,

Eerst krijgen we veel zon. In de late voormiddag is er een toename van bewolking. Na de middag is het grotendeels bewolkt met kans op een klein buitje. De maxima aan de kust liggen rond de 20 graden bij een zwakke zuidelijke wind. Morgen donderdag veel zon.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Dus op voorhand werd bepaald van, kijk, het gaat over helden van hier, het gaat over politiemensen, het gaat niet over het publiek waarmee geconfronteerd worden, die uiteraard wel uitgebreid in beeld komt.
2: Maar op die locatie kan iedereen zien dat een zone 30, zoals ze normaal voorzien wordt, enkel met fietssuggestiestroken, dat ze geen enkele zin heeft. Daar moeten ook infrastructuurwerken gebeuren om dat op een deftige manier te doen.
3: We hebben eigenlijk een geografisch gedeelte hier de Alofbeulstraat kunnen afbakenen en daar eigenlijk intensief gaan op inzetten. Nu we zien dat dit project eigenlijk succesvol was, dat eigenlijk ook heel positieve reacties van alle handelaars zelf zijn gekomen, willen we dit uitbreiden naar zoveel mogelijk winkels in deze stad.
4: We staan hier in de nieuwe stad om te tonen aan iedereen die neerkijkt op de gewone werkmens, op de mensen die in sociale wijken wonen, om te tonen ook wij kunnen tot de hogere echelons van het stadsbestuur geraken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: is nu 8 uur. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. Merlijntje. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. Oudenburg investeert 21.000 euro. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen.
1: Begin oktober organiseert de sociale huisvestingsmaatschappij Woonsprong voor het eerst een volledige week van het sociaal wonen. De woonmaatschappij brengt sociale partners, lokale besturen, bouw- en vastgoedsector en het brede publiek samen. Tegelijk wil Woonsprong tonen dat sociaal wonen niet alleen een belangrijke maatschappelijke, maar ook een economische impact heeft. De week eindigt op zondag 11 oktober met een publieksdag in het Westerkwartier in Oostende. Vanavond speelt KVDO een thuismatch tegen Voorde Appelterre. Je hoort Robbie Dazen.
3: Het is thuis, dus het gaat weer, mag weer volle bak aan de bak moeten. Dat is elke match bij ons in de competitie, denk ik. Maar ja, we spelen elke match dit seizoen om te winnen en om van boven te spelen. En dat gaat weer de bedoeling zijn woensdag.
1: Ook Milan Beukels zegt dat KVDO alles moet geven.
4: Maar we hebben ze wel gezien in de voorbereiding ook. En dan was dat zeker geen slechte tegenstander. Maar alle ploegen in deze reeks zijn van een goed niveau. Dus we gaan ons opnieuw moeten goed inkijken in de tegenstander. En dan kijken wat dat best is. Kijken of iedereen hier fit uit de strijd gekomen is. En dan opnieuw alles geven woensdag.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.

Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws of via onze website radionoordzee105.be. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.

0: Nieuws en info.
1: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Ostends schepen. Er zijn mooie samenwerkingen mogelijk, maar sport zal hij doorgeven aan collega Christophe Gesquière. Maxim Donk.
2: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende.

0: website ttk.pro voor een afspraak.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Schatje?
3: Ja?
2: Zeg, we gaan toch een keer kijken voor onze trap te vernieuwen, hè?
3: Trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
2: Ah, wel, bij die je zijn vloer geleid hebt, hè? Bij Revan.
3: Oh, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
2: Ja.
4: Bouw of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
5: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
6: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
7: Een eigen huis, een plek onder de zon.
8: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
9: Aan de kust. Iedereen luistert naar Radio Noordzee. Radio.

0: Nieuws en info.
1: In Bredene verstrengt het reglement waarbij gemeenteraadsleden mondelinge vragen kunnen indienen. Vroeger kon dat tot de vrijdag voor de gemeenteraad, maar het reglement wordt aangepast naar 4 werkdagen. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire is daar niet over te spreken en zegt dat in het bestuursakkoord voor Bredene nochtans anders staat.

0: Noordzee, dagklapper.
1: KVDO speelt vanavond thuis in Tweede Landelijke om 8 uur tegen Voor de Appelterre. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kv-do.be. Deze namiddag om 5 uur en vanavond om 8 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Notre Salut. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs de Koningin Astitlaan en de toegang wel, die bedraagt er €9. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan, mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Elke dag met een hart. Voor Oostende.
0: Dit is Radio Noordzee.

0: Nieuws en info.
1: Radio Noordzee.
2: Vanavond speelt KVDO een thuismatch tegen Voorde Appelterre. Je hoort Robbie Dazen.
3: Het is thuis, dus we gaan weer volle bak aan de bak moeten. Dat is elke match bij ons in de competitie, denk ik. Maar we spelen elke match dit seizoen om te winnen en om van boven te spelen. En dat gaat weer de bedoeling zijn woensdag.
2: Ook Milan Beukels zegt dat KVDO alles moet geven.
4: Maar we hebben ze wel gezien in de voorbereiding ook. En dan was dat zeker geen slechte tegenstander. Maar alle ploegen in deze reeks zijn van een goed niveau. Dus we gaan ons opnieuw moeten goed inkijken in de tegenstander. En dan kijken wat dat best is. Kijken of iedereen hier fit uit de strijd gekomen is. En dan opnieuw alles geven woensdag.

0: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het centrummanagement en het economisch huis Oostende.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
3: De Grote Post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kiem maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kiem met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/Kiem.
4: Radio Noordzee
5: 105 FM.

Eerst krijgen we veel zon. In de late voormiddag is er een toename van bewolking. Na de middag is het grotendeels bewolkt met kans op een klein buitje. De maxima aan de kust liggen rond de 20 graden bij een zwakke zuidelijke wind. Morgen donderdag veel zon.

Om 11:15 bij Radio Noordzee, de gidsen van Langenelle. Met vandaag Mark Loy over wandelende beelden. Om 9:15 is er het Oostends dialect met Roland de Snerk. Met vandaag de verklaring van het Oostends dialectwoord gewag. Zometeen om 9:00 is er het Regio Nieuws. Met daarin aandacht voor wijkprikkels en Open Monumentendag.

0: Het is nu 9 uur. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. Merlijntje. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het wordt in Oostende eenvoudiger om een project te realiseren in het kader van wijkprikkels. De verplichte stemronde, waarbij elk project minstens 60 stemmen moest verzamelen, verdwijnt. Vanaf nu krijgt elk project een traject op maat, afhankelijk van de omvang en het effect op de buurt. De stad Oostende voorziet jaarlijks een budget van 70.000 euro. Men kan tot eind november voorstellen indienen voor wijkprikkels. Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen. Er zijn mooie samenwerkingen mogelijk, maar sport zal hij doorgeven aan collega Christophe Gesquière. Maxim Donk.
2: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgene dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
1: U zegt dat hangt samen. Ik zie daar mogelijkheden. Maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
2: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat is gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquire.
1: Open Monumentendag zal volgend jaar plaatsvinden op de Vuurtorenwijk. In 2028 is het centrum aan de beurt. De Open Monumentendag vindt telkens de tweede zondag van september plaats. Middelkerken lanceerde School zonder Pesten, een project van de jeugddienst om pesten in scholen aan te kaarten en tegen te gaan. Het project werkt met interactieve theatervoorstellingen die aangepast zijn aan de leefwereld en de ontwikkeling van de verschillende leeftijdsgroepen. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
2: Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW. En anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten.
3: Ja, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende.
4: Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
2: Een eigen huis, een plek onder de zon.
1: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
4: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
2: Een eigen huis, een plek onder de zon.
1: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

0: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg organiseert een bijzondere veiling van eigen materiaal, burgemeester Romina van Hoorn.
3: Ja, het is zo dat wij toch ook als stadsbestuur en OCME-bestuur heel wat oudere materialen hebben of materialen vinden langs onze openbare wegen of eigenlijk ja, bepaalde zaken gaan innoveren. En vandaar dat wij eigenlijk nu een oproep gedaan hebben bij alle stedelijke diensten om eens te gaan verzamelen van ja, welke materialen kunnen er eventueel niet meer gebruikt worden en toch openbaar verkocht worden in plaats van zomaar weggegooid worden. En dat zijn een 80-tal verkoopdossiers die wij nu aanbieden via een online veiling.
2: Wat zit daar bijvoorbeeld allemaal bij?
3: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
2: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
3: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
1: Radio Noordzee. Goedemorgen.
0: Noordzee.

0: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is dé voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
3: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
4: Op woensdag 30 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Voor de Appelterre. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
5: Want KV, dat is de beste en de zijn.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
8: Iedereen luistert.

Eerst krijgen we veel zon. In de late voormiddag is er een toename van bewolking. Na de middag is het grotendeels bewolkt met kans op een klein buitje. De maxima aan de kust liggen rond de 20 graden bij een zwakke zuidelijke wind. Morgen donderdag veel zon.

0: Het is nu 10 uur. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. Merlijntje. Noordzee Nieuws.
1: In Bredene verstrengt het reglement waarbij gemeenteraadsleden mondelinge vragen kunnen indienen. Vroeger kon dat tot de vrijdag voor de gemeenteraad, maar het reglement wordt aangepast naar 4 werkdagen. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire is daar niet over te spreken en zegt dat in het bestuursakkoord voor Bredene nochtans anders staat. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De tweedejaars van het Sint-Andreas Instituut in Oostende namen deel aan een speciale dag waarbij ze werkten aan een thema gelinkt aan hun studiekeuze. In het tweede jaar taal en wetenschap maakten ze een rondleiding door Oostende waarbij groepjes de stad en monumenten voorstelden aan hun klasgenoten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Opnieuw een ontploffing in Antwerpen. Deze keer was een huis in de wijk Luchtbal het doelwit. Je hoort Kim Bastiaans van de politie. Het is al de 4e explosie in Antwerpen in 1,5 week tijd. CD&V wil euthanasie bij dementie altijd mogelijk maken. Dus niet meer alleen als je er zelf nog bewust voor kan kiezen, maar ook als je dat niet meer kan. Je moet dan wel vooraf een wilsbeschikking opstellen. Dat zegt CD&V-voorzitter Sammy Meri. Het voorstel is opmerkelijk, want de partij was de voorbije jaren altijd streng over euthanasie.
3: Als een partij die het leven menswaardig vindt, moet je er ook voor zorgen dat het einde van het leven menswaardig is. Wanneer dan mensen ouder worden, moeten we daar ook mee omgaan. En uiteraard moet je dat doen op een respectvolle manier, door de familie goed te betrekken, door de artsen een juiste context te geven. Maar deze stap is volgens mij ook vanuit een christendemocratisch perspectief het juiste om te doen.
2: Medi hoopt alles nog dit jaar goedgekeurd te krijgen. En in het zuiden van Frankrijk wordt gewaarschuwd voor overstromingen en veel schade door hevige regen en onweer. De weerdiensten hebben de regio in code rood geplaatst. Er kan 100 mm neerslag vallen in een uur tijd, waardoor het water in de rivieren snel kan stijgen. Vanaf het westen wolken en regen, in het oosten nog lang zon en tot 27 graden. In binnenland is dat rond 24 graden. Morgen vooral in het oosten regen en een graad of 20.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

jij een interview gemist? Dat is geen probleem. Surf naar Radio Noordzee 105.be en herbeluister alle interviews.

0: Gewag is een Oostends dialectwoord. Wat het precies betekent, dat vernemen we vandaag van Roland de Snerk.
1: Ja, het Nederlands kent natuurlijk gewag maken van. Het woord gewag dat ik zelf uit de mond van Oostense vissers kon oprekenen, betekent een plaats, een bepaalde plaats, op zee, waar veel vogels en zeehonden zijn, ten teken van de aanwezigheid van een school sprot of haring. Dat wil zeggen dat de vissers daar veel beweging zagen. Ik weet niet of het de luisteraars nu opgevallen is dat zowel in gewag als beweging dezelfde wortel weg of wag komt. En ditzelfde teken van beweging hebben we in gewaag gehoord te Oostende door Guido Gezelle, meer dan 100 jaar geleden. Hij schrijft: gewaag is roeringen, begin, bijvoorbeeld van eenen stoet, van eene plechtigheid. Het is er al gewaag, dit is, ziet gij bijvoorbeeld, de processie afkomen. Zo heeft Guido Gezelle een Oostendenaar gehoord meer dan 100 jaar geleden. We moeten niet verbaasd zijn, beide woorden behoren tot dezelfde woordfamilie, weg, waarin sinds oeroude tijden beweging steekt. Het is inderdaad op een weg dat men zich beweegt. Of het kan met een wagen. Een wagen beweegt zich ook al. Dus ook uit diezelfde wortel. Stellig komt uit weg ook wegen, wagen, weg, waken en verder dan wekken en nog veel meer woorden. Gewaag kunnen we misschien onthouden als een woord gebruikt ter aanduiding van een aanzwellende drukte. Er kwamen roeringen in de stoet. Het is al gewaag.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Schatje.
3: Ja?
2: We gaan toch ook helemaal kiezen voor onze nieuwe vloer, hè?
3: Ja, onze nieuwe vloer. Ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
2: Ah, wel? Bij die onze trap gerenoveerd dat, hè? Bij Revan.
3: Ah, bij Revan.
2: Ja.
3: Zeg dat dan, hè.
2: Ik zeg het toch.
3: Kom eens eens heren, weg.
2: Ja.
0: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
6: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

0: Zender.
1: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
0: Radio Noordzee.
2: Noordzee. Noordzee.
0: Goedemorgen.
3: En for love's sake, each mistake. Oh,

taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.

0: Of ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
3: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
4: Op woensdag 30 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Voor de Appelterre. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in

Twitter, dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Rokken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon.

ons over het treffen, jij pijst het weer opnieuw. Iedereen is verbijsterd. Pakken de cups, ja, noem ons Kim Kleisters. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu op

Ze zeggen de gie is een chansaar. Ik burn incense, dat van mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoek, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan. Chukinho, tjana la salsa. Breken die ei in het omelet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet.

0: Het is nu 11 uur. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. Merlijntje. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. Oudenburg investeert 21.000 euro. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen.
1: Begin oktober organiseert de sociale huisvestingsmaatschappij Woonsprong voor het eerst een volledige week van het sociaal wonen. De woonmaatschappij brengt sociale partners, lokale besturen, bouw- en vastgoedsector en het brede publiek samen. Tegelijk wil Woonsprong tonen dat sociaal wonen niet alleen een belangrijke maatschappelijke, maar ook een economische impact heeft. De week eindigt op zondag 11 oktober met een publieksdag in het Westerkwartier in Oostende. Vanavond speelt KVDO een thuismatch tegen Voorde Appelterre. Je hoort Robbie Dazen.
3: Het is thuis, dus het gaat weer, mogen weer volle bak aan de bak moeten. Dat is elke match bij ons in de competitie, denk ik. Maar we spelen elke match dit seizoen om te winnen en om van boven te spelen. En dat gaat weer de bedoeling zijn woensdag.
1: Ook Milan Beukels zegt dat KVDO alles moet geven.
4: Maar we hebben ze wel gezien in de voorbereiding ook. En dan was dat zeker geen slechte tegenstander. Maar alle ploegen in deze reeks zijn van een goed niveau. Dus we gaan ons opnieuw moeten goed inkijken in de tegenstander. En dan kijken wat dat best is. Kijken of iedereen hier fit uit de strijd gekomen is. En dan opnieuw alles geven woensdag.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
2: In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren.
3: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod en dat is aan de Guldenspoorlaan en op de sportvelden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Langenelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
1: Mark Loy, we hebben het vandaag over wandelende beelden. Klinkt raar, wat bedoel je ermee?
2: Wel nu, in Oostende krijgen we nogal wat kunstwerken in de openbare ruimte, voetjes. Voorbeelden van zo migrerende monumenten zijn onder andere klassiek het borstbeeld van James Ensor in het Leopoldpark. Ooit was dat een marmeren buste die in 1930 werd ingehuldigd in aanwezigheid van James Ensor en zijn zus trouwens. En dat stond in de voortuin van het Casino Kurszaal. Maar later verhuisde het naar het Leopoldpark en nog later naar de Venetiaanse gaanderijen. Maar daar moeten dan weer, hoe lang is het geleden, 10 jaar geleden of zo, plaatsruimen voor koning Boudewijn. Ja? En nu vinden we het borstbeeld, vinden we weer terug in de Hof, als replica in brons van Irénée Durier. Ook erg mobiel voor een statisch werk in de openbare ruimte is bijvoorbeeld de Zeemeermin van de Antwerpse kunstenaar Willy Kreitz, die ook het Nationaal Monument voor de Zeelieden heeft gemaakt trouwens. En dan hebben we nog het beeld De Wind van Emile Bulke, dat in, in de Hof staat. Een ode aan zijn dochtertje Dina, die in 1918 aan de Spaanse griep overleed. Een ander voorbeeld van een beeld dat ook geen zittend gat heeft, dat is ons allerdikke Mathilde van Georges Graar. Zo'n 10 jaar lang lag dat beeld op een eigen sokkel aan de noordkant van het Kurszaal, tot het verhuisde naar, naar de rechthoekige waterpartij in het Leopold, aan de Leopold Tweelaan, recht over de post. En dan kan ik mijn lijstje nog veel verder zetten. Dan hebben we het beeldje Fortuna, dat we nu nog zien aan het MacLeodplein, dat ook uit de voortuin van het Kurszaal komt. Dan hebben we het werk van Bart Sobrie, dat oorspronkelijk in het toen nieuwe toerismebureau stond en dat als titel meekreeg Interpretatie Zee, Zon en Wind. Nu vinden we dat aan het Vlaamse plein weer opgesteld. En het lijstje is bij lange niet volledig.
0: Langenelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.

Lisa, zie je wel echt? Zit dan maar je zicht, is dat wel? Zie je echt slecht? Zeg ik, Ossa, wat dat je voelt? Verstonk ik, Ossa, wat dat je bedoelt? Zie je wel zuiver of zie je gedopeerd? Spit me, maar als publiek zie je sowieso gemanipuleerd.

0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is dé voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken.

0: kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
3: De Grote Post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kiem maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kiem met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/Kiem.
4: Kom dit seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oost. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
5: Op woensdag 30 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Voor de Appelterre. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot

0: is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Er komt een uitbreiding van het alcoholverbod in Oostende. Burgemeester John Crombé, hoe zit dat in elkaar?
3: Want het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeca-galerij, de Aldi-parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat we zien naar overlast. We hebben daar nog werk. Af en toe zelfs, zoals aan het station, wel extra werk om het terug wat terug te dringen. En redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
2: Het probleem verplaatst zich en die nieuwe zones zitten daar nu ook in.
3: Ja, maar het is meer dan zich verplaatsen. Ik denk op een aantal van de plaatsen dat we het nu doen, was het er al. Maar bijvoorbeeld de Serruislaan van het Marie-Joséplein, dat is inderdaad een verplaatsing die duidelijk is geweest, ja.
2: U zegt, we nemen die openbare ruimte terug.
3: Ik vind dat we moeten die openbare ruimte terugnemen. Dat gebeurt op verschillende manieren. Parken worden gesweept met hondenteams. Drugdealers worden geweerd. Daarmee zijn ze niet weg. Ik heb dat altijd gezegd. Maar je moet wel bepaalde openbare ruimte, waar je kinderen en je jongeren komen of mensen gewoon de hond willen uitlaten, terugpakken. Het geldt ook met het alcoholverbod, wat dat op sommige plekken voor een zelfstandige onmogelijk was om zijn terras uit te baten. En dus altijd maatregelen tot nader order, totdat we zien dat het onder controle is en dan proberen we dat te lossen en te normaliseren.
2: Mensen die dat overtreden riskeren ook hogere boetes. Hoe zit dat dan concreet in elkaar?
3: We hebben de haastboetes verhoogd tot €500. Dat is natuurlijk niet onmiddellijk als je het niet weet en de eerste keer, de politie spreekt mensen aan, maar als mensen systematisch en herhaaldelijk dat toch blijven doen, riskeren ze tot €500.
0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Goedemorgen.

0: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.

0: opperen met moustache.
1: Als je hier vindt, je gewoon een dokter en zaten. Meneer dokter, zaten, kan een probleem zijn. Ook opstaans naar ze zaten. Test al vuren zaten. Ik drooien, nee, top zijn. Drooien, dan je kan zijn. En mijn bloedstok, hoe dan ook zijn. Ik weet niet van wat dat is. En zei, wat moet ik doen? We zaten nog vuur later opstaan, hè.
0: Mopperen met moustache.

0: Het is nu 12 uur. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. Merlijntje. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het wordt in Oostende eenvoudiger om een project te realiseren in het kader van wijkprikkels. De verplichte stemronde, waarbij elk project minstens 60 stemmen moest verzamelen, verdwijnt. Vanaf nu krijgt elk project een traject op maat, afhankelijk van de omvang en het effect op de buurt. De stad Oostende voorziet jaarlijks een budget van 70.000 euro. Men kan tot eind november voorstellen indienen voor wijkprikkels. Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen. Er zijn mooie samenwerkingen mogelijk, maar sport zal hij doorgeven aan collega Christophe Gesquière. Maxim Donk.
2: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar wel sterk naar uit.
1: U zegt dat hangt samen. Ik zie daar mogelijkheden. Maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
2: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat is gevallend gaan er een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquire.
1: Open Monumentendag zal volgend jaar plaatsvinden op de Vuurtorenwijk. In 2028 is het centrum aan de beurt. De Open Monumentendag vindt telkens de tweede zondag van september plaats. Middelkerken lanceerde School zonder Pesten, een project van de jeugddienst om pesten in scholen aan te kaarten en tegen te gaan. Het project werkt met interactieve theatervoorstellingen die aangepast zijn aan de leefwereld en de ontwikkeling van de verschillende leeftijdsgroepen. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. Een hele goede middag.

Dit jaar vieren Scala en de broers Stijn en Steven Kolarchny het 30-jarig bestaan van het wereldberoemde meisjeskoor met de jubileumtour Scala 30. Ze komen op 8 mei in Kursaal Oostende met een extra jubileumconcert. Tickets daarvoor zijn verkrijgbaar via concertevents.be.

0: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg zet het project High Five verder in de Vrije Basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
3: Ettelgem in de Vrije Basisschool Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
2: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
3: Ja, dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat draagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
4: Nieuws

0: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
2: Schatje?
3: Ja?
2: Zeg, ik zou toch haar een kekkie voor ze hevel en spuitkurk te doen.
3: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goeie idee, schatje.
2: Ik weet het.
3: Maar ja, baby, moet het over een zin, hè?
2: Ah, maar ben die in deze kurkvloer geleid, hè? Birevan?
3: Ah, Birevan.
2: Ja?
3: Zeg dat toch niet. Ja. Kom eens hier en weg.
2: Ja.
4: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
5: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg. De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende. Recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
6: De Grote Post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kim maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kim met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/kim.

0: info.
1: Bart Cannaert komt met de try-out van zijn nieuwe show naar Vayamundo op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €16 en zijn nu al te verkrijgen via comedy-oostende.be.

Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws of via onze website radionoordzee105.be. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.

0: Het is nu 1 uur. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. Merlijntje. Noordzee Nieuws.
1: In Bredene verstrengt het reglement waarbij gemeenteraadsleden mondelinge vragen kunnen indienen. Vroeger kon dat tot de vrijdag voor de gemeenteraad, maar het reglement wordt aangepast naar 4 werkdagen. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire is daar niet over te spreken en zegt dat in het bestuursakkoord voor Bredene nogthans anders staat. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De tweedejaars van het Sint-Andreas Instituut in Oostende namen deel aan een speciale dag waarbij ze werkten aan een thema gelinkt aan hun studiekeuze. In het tweede jaar taal en wetenschap maakten ze een rondleiding door Oostende waarbij groepjes de stad en monumenten voorstelden aan hun klasgenoten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Er is dan toch een akkoord over de Vlaamse begroting. Gisteravond meldde minister-president Diependalen dat ook al, maar vooruit ontdekte achteraf dat er foute cijfers in de tabellen van minister van Begroting Ben Wijd stonden en dat welzijnsminister Genee minder kreeg dan afgesproken. Dat is nu rechtgezet, zegt Wijts.
3: Een begroting maken, vanzelfsprekend zorgt dat voor heel veel discussie, heel veel drama en heel veel theater. Maar één keer dat stof neerdwarrelt, is het resultaat dat telt en zijn de rekeningen op orde. En we gaan ervoor zorgen dat we niet alleen volgend jaar een begroting in evenwicht hebben, maar ook in 28 en in 29 en de volgende jaren.
2: Een definitief begrotingsakkoord betekent dat Diependalen straks om 2 uur zijn uitgestelde septemberverklaring kan afleggen in het Vlaams parlement. De Vlaamse regering heeft ook een tijdelijke gouverneur voor West-Vlaanderen aangeduid. Dat is nodig omdat Karel de Caluwe na 15 jaar met pensioen gaat. Zijn vervanger, voor 4 weken, wordt zijn kabinetchef Koen Surdiacour. Intussen zoekt de regering een fulltime vervanger. De naam van CD&V-minister Hilde Krevits die gaat al een tijdje rond. Tanken wordt morgen weer een klein beetje duurder. 1 cent voor zowel diesel als benzine. Voor diesel betaal je zo maximaal €2,43. Voor benzine 95 is dat €2,02 per liter. Tanken was pas vandaag goedkoper geworden. Minister van Asiel en Migratie van Bos-Zuid wil Fouad Belkacem absoluut het land uit. Ze zegt dat ze er alles aan gaat doen. Belkacem was de vroegere leider van terreurgroep Sharia for Belgium en zit al 14 jaar in de cel. Volgend jaar kan hij vrijkomen. Terreurexpert Farouk Özgünes.
4: Fouad Belkacem heeft met de Sharia for Belgium een belangrijke rol gespeeld in de radicalisering van jongeren, omdat onder zijn impuls tientallen jonge mensen als strijder naar Syrië zijn vertrokken om zich daar aan te sluiten bij IS of een andere terreurorganisatie.
2: De rechter nam Belkacem zijn Belgische nationaliteit af, waardoor hij eigenlijk meteen moet terugkeren naar Marokko, maar hij wil dus in België blijven. De Israëlische veiligheidsdiensten zijn een terreuronderzoek gestart na een incident op een passagiersvliegtuig dat onderweg was van Dubai naar Tel Aviv. Oorlogsjournalist Robin Ramakers weet meer. Israël zegt dat een tweede 9-11 vermeden is. Het gaat hard voor Clouseau. Ook hun tweede concert in het Koning Boudewijnstadion in Brussel is in een mum van tijd uitverkocht. 2 keer 55.000 fans dus op 4 en 6 augustus volgend jaar. Er wordt nu bekeken of er een derde show kan komen. Vanmiddag en vanavond meer wolken en regen vanaf het westen bij 24 graden in het binnenland. In het oosten wat langer zon en tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten regen, 20 graden dan. Vrijdag en in het weekend soms zon, droog en 1 graad of 20.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: zacht. Ik kom vanavond of vannacht. Hoewel ik denk dat ik ook nog ergens anders word verwacht.
1: Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheijen het theater induikt? Op 22 april 2027 ontdek je het zelf in het Kurzaal Oostende met Het Beste van het Slechtste. Zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Tickets zijn er nu al vanaf €27.

de tijd te reflecteren. Le bilan, zijn ik blij waar dat ik naast stond in het leven twijfels. Vraag stellen en blijven leren, fouten goed maken en de tijd proberen keren. Want ik heb gekwetst, belogen, vals bespeeld. Ik moest nog veel leren over vrouwen en respect. Ik kon het steken op mijn omgeving, allemaal piranha's. Maar uiteindelijk heb ik gedaan wat ik gedaan heb, palias. Liefde, abstract begrip, onzeker en ver te houden van. Moet ook genoeg moed hebben, schat, vergeef me. Je hebt mij geleerd wat ik weten moest, het leven is te precieus om te

0: Bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
2: Een eigen huis, een plek onder de zon.
3: Residentie vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

0: Oostend is Music bij Radio Noordzee. En verneem alles over de Oostendse muziekscene. Frank Vermang vertelt over de artiesten, platen, concerten en de verhalen achter de nummers. Ook opvallende feiten en uiteraard de muziek komen aan bod. Je hoort het in Oostend is Music bij Radio Noordzee. Elke weekdag, 's middags om 14:15 en 's avonds om 19:45.
1: Oostend is Music. Verhalen over de lokale muziekscene.

0: Hij informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
2: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
1: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
2: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquerre.
1: U ziet dat helemaal zitten?
2: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
1: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
2: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zei, dat was sowieso wel voornemens.
1: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
2: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
1: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.

Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Schatje?
3: Ja?
2: Zeg, we gaan toch een keer om voor onze trap te vernieuwen, hè?
3: Ja, ja, trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
2: Ah, wel, bij die je zijn vloer geleid hebt, hè? Bij Revan.
3: Ah, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
2: Ja.
4: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
5: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
6: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
7: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
8: De Grote Post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kiem maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kiem met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/Kiem.
9: Kom dit seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
10: Op woensdag 30 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Voor de Appelterre. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in

0: SN Info.
1: Comedy Oostende brengt op donderdag 8 oktober om 8 uur de finalistentour van Amai Comedy Club Traject. Dat optreden vindt plaats in de Klisse, Vredestraat 37 in Oostende. Tickets kosten 12,5 euro.

0: Het is nu 2:00. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. Merlijntje. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. Oudenburg investeert 21.000 euro. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen.
1: Begin oktober organiseert de sociale huisvestingsmaatschappij Woonsprong voor het eerst een volledige week van het sociaal wonen. De woonmaatschappij brengt sociale partners, lokale besturen, bouw- en vastgoedsector en het brede publiek samen. Tegelijk wil Woonsprong tonen dat sociaal wonen niet alleen een belangrijke maatschappelijke, maar ook een economische impact heeft. De week eindigt op zondag 11 oktober met een publieksdag in het Westerkwartier in Oostende. Vanavond speelt KVDO een thuismatch tegen Voorde Appelterre. Je hoort Robbie Dazen.
3: Het is thuis, dus het gaat weer, mag weer volle bak aan de bak moeten. Dat is elke match bij ons in de competitie, denk ik. Maar ja, we spelen elke match dit seizoen om te winnen en om van boven te spelen. En dat gaat weer de bedoeling zijn woensdag.
1: Ook Milan Beukels zegt dat KVDO alles moet geven.
4: Maar we hebben ze wel gezien in de voorbereiding ook. En dan was dat zeker geen slechte tegenstander. Maar alle ploegen in deze reeks zijn van een goed niveau. Dus we gaan ons opnieuw moeten goed inkijken in de tegenstander. En dan kijken wat dat best is. Kijken of iedereen hier fit uit de strijd gekomen is. En dan opnieuw alles geven woensdag.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.

0: Music. Verhalen over de lokale muziekscene.
1: Mireille De Buijzer is de echte naam van Lia Linda. De in Knokke geboren zangeres trad op in variétéshows en op cruises. Ze nam deel aan de Baccarabeker en maakte tv-shows. Lia Linda maakte verschillende platen en verhuisde op latere leeftijd naar Oostende. In 1986 nam ze dit nummer op, Here I Go Again.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
3: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
4: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
5: Schatje.
6: Ja?
5: We gaan toch ook helemaal kijken voor onze nieuwe vloer, hè?
6: Ja, onze nieuwe vloer. Ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
5: Ah, wel? Binnen deze trap gerenoveerd, hè? Bij Revan.
6: Ah, bij Revan.
5: Ja?
6: Zeg dat dan, hè?
5: Ik zeg het toch.
6: Kom eens hier weg.
5: Ja.
7: Bouw of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
8: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.

0: Noordzee Dagklapper.
1: KVDO speelt vanavond thuis in Tweede Landelijke om 8 uur tegen Voor de Appelterre. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kv-do.be. Deze namiddag om 5 uur en vanavond om 8 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Notre Salut. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Heen de Koningin Astitlaan en de toegang wel, die bedraagt er 9 euro. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan, mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
1: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
3: De Grote Post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kiem maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kiem met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/Kiem.
0: Radio Noordzee.
4: Thuis aan de kust.

0: Je zit in de Nossebelk.
1: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
0: Zes dibbe, jaas, tot aan uw knies.
1: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
0: Een kopage van vijf zielen en de jongen.
1: Het Oostends dialect.
0: Zien al kruls en krinkels. Dat betekent bijzonder veel bochten in de weg.
1: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
0: Een breiningsgedoe.

0: is nu 3 uur. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. Merlijntje. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het wordt in Oostende eenvoudiger om een project te realiseren in het kader van wijkprikkels. De verplichte stemronde, waarbij elk project minstens 60 stemmen moest verzamelen, verdwijnt. Vanaf nu krijgt elk project een traject op maat, afhankelijk van de omvang en het effect op de buurt. De stad Oostende voorziet jaarlijks een budget van 70.000 euro. Men kan tot eind november voorstellen indienen voor wijkprikkels. Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen. Er zijn mooie samenwerkingen mogelijk, maar sport zal hij doorgeven aan collega Christophe Gesquière. Maxim Donk.
2: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
3: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
2: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat is gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquire.
1: Open Monumentendag zal volgend jaar plaatsvinden op de Vuurtorenwijk. In 2028 is het centrum aan de beurt. De Open Monumentendag vindt telkens de tweede zondag van september plaats. Middelkerken lanceerde School zonder Pesten, een project van de jeugddienst om pesten in scholen aan te kaarten en tegen te gaan. Het project werkt met interactieve theatervoorstellingen die aangepast zijn aan de leefwereld en de ontwikkeling van de verschillende leeftijdsgroepen. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Peter Velle.
2: Ik ben Vicky de Reere.
3: Ik ben Wouter de Vriend.
4: Een bericht voor alle luisteraars die nu aan het toestel gekluisterd zijn van Radio Noordzee. Tot u spreekt de genaamde Wim Obroek uit het verre Bavikhoven. En ik ben een van de medeoprichters van het IOBZ, het Instituut voor Onderzoek van de Betovering der Zeeën.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Sedert 2014 is de Katrol Oostend erkend als expertisecentrum en is er eigenlijk een grote uitrol gebeurd in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Er zijn nu een 35-tal katrolwerkingen actief in iets meer dan 50 steden en gemeenten.
2: Dat is de weg waar je de informatie vindt op de website. En als daar een aannemer tussen staat die jullie aanspreekt, kun je daarmee aan de slag.
3: We hebben op gevels van Oostendenaars kleine tafereeltjes gebracht uit de baden van Oostende met die Oostendenaars als model. En daar is nu ook een wandeling rondgemaakt waar dat diezelfde Oostendenaars die in dat huis wonen ook de uitleg hoort geven over dat werk.
4: Voor een fantastisch Oostends icoon, hè. Sorry voor James Sensor, maar Arno is groter.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Campervent en Caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon. Vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
1: Supersalon. Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.

0: ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: De Grote Post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kiem maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kiem met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/Kiem.
3: Kom dit seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
4: Op woensdag 30 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Voor de Appelterre. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot

0: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
3: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
2: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
3: Ja, inderdaad. Dus de keuken, dat is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt, maar wat wij denken het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
2: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
3: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen, ja, blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen dementie hebben, ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
2: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
3: Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond, door heel Oostende.
2: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
3: Ja, alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
2: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
0: Radio Noordzee.

0: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
2: Een eigen huis, een plek onder de zon.
1: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is dé voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
4: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
5: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
2: Een eigen huis, een plek onder de zon.
1: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

Vanavond en vannacht aan de kust temperaturen rond de 12 graden. Morgen donderdag veel zon, hoge wolkensluiers en 20 graden. Ook vrijdag krijgen we veel zonneschijn en halen we 23 graden.

0: is nu 4:00. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. Merlijntje. Noordzee Nieuws.
1: In Bredene verstrengt het reglement waarbij gemeenteraadsleden mondelingen vragen kunnen indienen. Vroeger kon dat tot de vrijdag voor de gemeenteraad, maar het reglement wordt aangepast naar 4 werkdagen. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire is daar niet over te spreken en zegt dat in het bestuursakkoord voor Bredene nogthans anders staat. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De tweedejaars van het Sint-Andreas Instituut in Oostende namen deel aan een speciale dag waarbij ze werkten aan een thema gelinkt aan hun studiekeuze. In het tweede jaar taal en wetenschap maakten ze een rondleiding door Oostende waarbij groepjes de stad en monumenten voorstelden aan hun klasgenoten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Minister-president Matthias Diependalen heeft zijn septemberverklaring afgelegd in het Vlaams parlement. De Vlaamse regering gaat 3 miljard euro besparen. Diependalen probeerde het parlement ervan te overtuigen dat het om meer gaat dan cijfers.
3: Onze welvaart is geen verworven recht en dat zal het ook nooit worden. Een begroting mag daarom niet alleen een boekhouding zijn. Nee, een begroting moet ook richting geven. En de juiste richting is die van gezond financieel beleid. Dat zorgt voor zekerheid op lange termijn. Gezonde overheidsfinanciën zijn een noodzakelijke voorwaarde voor een warm Vlaanderen.
2: Vrijdag volgt het debat over de septemberverklaring in het Vlaams parlement. Er raken intussen meer maatregelen bekend uit de begroting. Zo zal de VRT 7 miljoen euro moeten besparen. Vlaams minister van Media Sieltje van Achter zegt dat de VRT moet focussen op haar kerntaken. Zo moet de VRT het aantal exclusiviteitscontracten met presentatoren afbouwen en moet de omroep kritischer zijn voor dure rechten op sportevenementen. Er is opnieuw een chauffeur betrapt van busmaatschappij Tros Beiaert die te veel gedronken had. Dat bevestigt de lijn voor wie Tros Beiaert in onderaanneming rijdt. De controle gebeurde vlakbij de plek waar in mei nog 4 doden vielen bij een busongeval met een chauffeur van het Tros Beiaert. Die maatschappij kwam daarna al meermaals in opspraak. Vanmiddag meer wolken vanaf het westen met regen bij maxima tot 27 graden. Ook morgen regen bij temperaturen rond 20 graden. Vrijdag en in het weekend droog met zonnige perioden en een graad of 20.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

Luister voor de beste golden oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is dé voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
3: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
4: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende
5: 059 70 27 27.
4: Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
6: De Grote Post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kiem maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kiem met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/Kiem.
7: Kom dit seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
8: Op woensdag 30 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Voor de Appelterre. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot

0: Oostende.
1: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
0: Thuis aan de kust.
2: Radio Noordzee.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Supersalon bestaat 60 jaar.
3: Supersalon.
2: Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
4: Supersalon. De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
5: Schatje?
6: Ja?
5: Zeg, ik zou toch haar een kijken voor ze hevel en spuitkurk te doen.
6: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goeie idee, schatje.
5: Ik weet het.
6: Maar ja, Bibi moet over een zin, hè.
5: Maar ben die in deze kurkvloer geleid, hè? Birevan?
6: Ah, Birevan.
5: Ja?
6: Zeg dat dan niet. Ja. Kom eens hier en weg.
5: Ja.
7: Bouw of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselaren of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
8: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Op 105 FM.
9: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
10: Dit is Radio Noordzee.

Vanavond en vannacht aan de kust temperaturen rond de 12 graden. Morgen donderdag veel zon, hoge wolkensluiers en 20 graden. Ook vrijdag krijgen we veel zonneschijn en halen we 23 graden.

0: is nu 5:00. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. Merlijntje. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. Oudenburg investeert 21.000 euro. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen.
1: Begin oktober organiseert de sociale huisvestingsmaatschappij Woonsprong voor het eerst een volledige week van het sociaal wonen. De woonmaatschappij brengt sociale partners, lokale besturen, bouw- en vastgoedsector en het brede publiek samen. Tegelijk wil Woonsprong tonen dat sociaal wonen niet alleen een belangrijke maatschappelijke, maar ook een economische impact heeft. De week eindigt op zondag 11 oktober met een publieksdag in het Westerkwartier in Oostende. Vanavond speelt KVDO een thuismatch tegen Voorde Appelterre. Je hoort Robbie Dazen.
3: Het is thuis, dus het gaat weer, we gaan weer volle bak aan de bak moeten. Dat is elke match bij ons in de competitie, denk ik. Maar we spelen elke match dit seizoen om te winnen en om van boven te spelen. En dat gaat weer de bedoeling zijn woensdag.
1: Ook Milan Beukels zegt dat KVDO alles moet geven.
4: Maar we hebben ze wel gezien in de voorbereiding ook. En dan was dat zeker geen slechte tegenstander. Maar alle ploegen in deze reeks zijn van een goed niveau. Dus we gaan ons opnieuw moeten goed inkijken in de tegenstander. En dan kijken wat dat best is. Kijken of iedereen hier fit uit de strijd gekomen is. En dan opnieuw alles geven woensdag.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.

Radio Noordzee en Hitsenkring Langenelle presenteren Langenelle Vertelt. Elke dag een weetje of verhaal over de rijke geschiedenis van Oostende. Langenelle Vertelt. Met aandacht voor bekende personen, plaatsen of gebeurtenissen. Langenelle Vertelt. Elke werkdag om 11:15 en 's avonds om 7:15 bij Radio Noordzee.

na stakkaar. Ze sliepen naast elkaar, maar niemand had gezien wat ze verzwegen voor elkaar. Ze logen elkaar voor, dus ze liegen voor elkaar. En ergens is dat mooi, maar zo verlies je dus elkaar. Alles loopt precies iets anders dan gedacht. Alles loopt precies iets anders dan dat ik wou. Alles loopt precies iets anders.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: Supersalon bestaat 60 jaar.
4: Supersalon.
3: Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
5: Supersalon. Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester John Crombé, aan de kust is er heel wat te doen over het stemrecht voor tweede verblijvers. Wat vindt u daarvan?
3: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt dat als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijf. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles. Afval, parkeren, noem maar op. Moeten ze zeker rekening houden met de specifieke situatie van, maar een aparte stem geven in stemmingen lijkt mij ver gaan.
2: Geen extra stem, ook niet als ze dan maar één stem hebben, dat ze die dan bijvoorbeeld aan de kust benutten in plaats van in het binnenland?
3: Ja, het is een beetje een raar gegeven, de bepaling nu om een kiessysteem te organiseren is eigenlijk je stemt waar dat je woont. Of dat nu voor het bovenlokaal niveau is, voor de federale regering of de Vlaamse regering, of je belangrijkste altijd gemeente of stad waar dat je woont, je stemt waar dat je woont. Dat is een makkelijk principe, ik zou niet weten waarom dat we daaraan iets zouden veranderen.
2: Die vraag is nu iets wat leeft in Kokseide. Hebt u dat ook al gehoord in Oostende? Mensen die zeggen, ik ben hier tweede verblijver en ik wil meer gehoord worden?
3: We hebben eigenlijk veel conversatie met tweede verblijvers die vaak willen uitleggen waarom dat hun situatie ook soms moeilijker is en specifiek is. En ik vind dat we daar veel oor moeten naar hebben, want ze zijn een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk. Maar dat is iets anders dan stemrecht.
0: Radio Noordzee.

0: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
2: Schatje?
3: Ja?
2: Zeg, we gaan toch een keer om onze trap te vernieuwen, hè?
3: Trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
2: Ah, wel, bij die je zijn vloer geleid had, hè? Bij Revan.
3: Ah, bij Revan. Zeg dat dan. Hou me zozeer weg.
2: Ja.
4: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
5: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
6: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
7: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
8: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
9: Op woensdag 30 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Voor de Appelterre. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
10: Want KV, dat is de beste en de zijn.
11: Aan de kust Noordzee. Radio Noordzee.

Vanavond en vannacht aan de kust temperaturen rond de 12 graden. Morgen donderdag veel zon, hoge wolkensluiers en 20 graden. Ook vrijdag krijgen we veel zonneschijn en halen we 23 graden.

0: Het is nu 6:00. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. Merlijntje. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het wordt in Oostende eenvoudiger om een project te realiseren in het kader van wijkprikkels. De verplichte stemronde, waarbij elk project minstens 60 stemmen moest verzamelen, verdwijnt. Vanaf nu krijgt elk project een traject op maat, afhankelijk van de omvang en het effect op de buurt. De stad Oostende voorziet jaarlijks een budget van 70.000 euro. Men kan tot eind november voorstellen indienen voor wijkprikkels. Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen. Er zijn mooie samenwerkingen mogelijk, maar sport zal hij doorgeven aan collega Christophe Gesquière. Maxim Donk.
2: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
3: U zegt dat hangt samen. Ik zie daar mogelijkheden. Maar wat u er ook bij krijgt, zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
2: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat is gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquerre.
1: Open Monumentendag zal volgend jaar plaatsvinden op de Vuurtorenwijk. In 2028 is het centrum aan de beurt. De Open Monumentendag vindt telkens de tweede zondag van september plaats. Middelkerken lanceerde School zonder pesten, een project van de jeugddienst om pesten in scholen aan te kaarten en tegen te gaan. Het project werkt met interactieve theatervoorstellingen die aangepast zijn aan de leefwereld en de ontwikkeling van de verschillende leeftijdsgroepen. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Thuis aan de kust, Radio Noordzee.
6: This generation rules the nation with Russian.

0: Gewach is een Oostends dialectwoord. Wat het precies betekent, dat vernemen we vandaag van Roland de Snerk.
1: Ja, het Nederlands kent natuurlijk gewach maken van. Het woord gewach dat ik zelf uit de mond van Oostense vissers kon oprekenen, betekent een plaats, een bepaalde plaats, op zee, waar veel vogels en zeehonden zijn, ten teken van de aanwezigheid van een schoor sprot of haring. Dat wil zeggen dat de vissers daar veel beweging zagen. Ik weet niet of het de luisteraars nu opgevallen is dat zowel in gewach als beweging dezelfde wortel weg of wach komt. En ditzelfde teken van beweging hebben we in gewaag gehoord, de Oostende door Guido Gezelle, meer dan 100 jaar geleden. Hij schrijft: gewaag is roeringen, begin, bijvoorbeeld van een stoet, van ene plechtigheid. Het is er al gewaag, dit is, ziet gij bijvoorbeeld, de processie afkomen. Zo heeft Guido Gezelle een Oostendenaar gehoord meer dan 100 jaar geleden. We moeten niet verbaasd zijn, beide woorden behoren tot dezelfde woordfamilie, weg, waarin sinds oeroude tijden beweging steekt. Het is inderdaad op een weg dat men zich beweegt. Of het kan met een wagen. Een wagen beweegt zich ook al. Dus ook uit diezelfde wortel. Stellig komt uit weg ook wegen, wagen, weg, waken en verder dan wekken en nog veel meer woorden. Gewaag kunnen we misschien onthouden als een woord gebruikt ter aanduiding van een aanzwellende drukte. Er kwamen roeringen in de stoet. Het is al gewaag. Nee.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg. 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende. Vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
3: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
4: De Grote Post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kiem maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kiem met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/kiem.

brandy. Heb paniek, het was door die bloos die vlamde. The roof, tak, tak in brandy. Heb paniek, het was door die bloos die vlamde. The roof, tak, tak in brandy. Heb paniek, het was door die bloos die vlamde. The roof, tak, tak in brandy. Heb paniek.

0: jou Oostense radio.
1: Dit is Radio Noordzee.

0: Oostende.
1: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het centrummanagement en het economisch huis Oostende.
3: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
4: Schatje.
5: Ja?
4: We gaan toch ook helemaal kijken voor onze nieuwe vloer, hè?
5: Ja, onze nieuwe vloer. Ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
4: Ah, wel? Binnen is de trap gerenoveerd, hè? Bij Revan.
5: Ah, bij Revan.
4: Ja.
5: Zeg dat dan, hè.
4: Ik zeg het.
5: Kom eens eens heren, weg.
4: Ja.
6: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
7: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
8: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende. Wow.

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: Stad Gestel organiseert op dinsdagavond 27 oktober samen met Unizo Gestel en de Handelaarsbond een nieuwe netwerkavond voor ondernemers. Met voormalig CEO Wouter Torfs haalt de stad een van de bekendste ondernemers van Vlaanderen naar Gestel. Na de lezing is er uitgebreid tijd om te netwerken tijdens een verzorgde receptie. De deuren openen om 7:30. Ondernemers kunnen ook personeel of familie als genodigden meenemen. Inschrijven en alle informatie zijn te vinden via gestel.be.

0: Het is nu 7 uur. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. Merlijntje. Noordzee Nieuws.
1: In Bredene verstrengt het reglement waarbij gemeenteraadsleden mondelinge vragen kunnen indienen. Vroeger kon dat tot de vrijdag voor de gemeenteraad, maar het reglement wordt aangepast naar 4 werkdagen. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire is daar niet over te spreken en zegt dat in het bestuursakkoord voor Bredene nochtans anders staat. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De tweedejaars van het Sint Andreas Instituut in Oostende namen deel aan een speciale dag waarbij ze werkten aan een thema gelinkt aan hun studiekeuze. In het tweede jaar taal en wetenschap maakten ze een rondleiding door Oostende waarbij groepjes de stad en monumenten voorstelden aan hun klasgenoten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De steden en gemeenten zijn niet te spreken over de besparingen van de Vlaamse regering. Die gaat 247 miljoen euro besparen op het gemeentefonds. Dat is een belangrijke bron van inkomsten voor de steden en gemeenten. Je hoort burgemeester Wim Dries van Genk.
3: Wij verwachten ook een overheid die voorspelbaar is. Wij hadden onze meerjarenplannen afgeklopt voor 6 jaar, zoals wij ook wettelijk moeten. Alle lokale besturen waren in orde. Ze waren in orde met hun leningen. Ze gingen daar niet over. Ze konden alles betalen. Nu wijzigt dat en gaan we weer moeten bijsturen. En ja, dat is niet gemakkelijk.
2: Elia moet opnieuw werken stilleggen aan het Ventilus-project. Dat is de hoogspanningslijn in aanbouw die stroom van de windmolens op zee aan land moet brengen. Werken in de buurt van Brugge moeten stilgelegd worden. Een actiecomité was naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen getrokken en kreeg gelijk. Eerder moesten ook al werken in Lendeleden stilgelegd worden. In Antwerpen is een man van 20 aangehouden voor de aanslag op een woning. Hij liet in de nacht van zaterdag op zondag een bom ontploffen voor een woning in Borgerhout. Er raakte niemand gewond, maar er was wel veel schade aan de voordeur. De man heeft al schuld bekend. Het motief is te zoeken in het drugsmilieu. In Tennessee in de VS is de executie van een vrouw van 50 tegengehouden 1 uur voor die zou plaatsvinden. Ze werd veroordeeld tot de doodstraf voor een moord uit 1995. Ze was toen 18 en bracht een meisje van 19 om het leven. Net voor de geplande executie besliste een rechtbank dat er eerst meer onderzoek moet gebeuren. En de KU Leuven blijft de beste Belgische universiteit. Dat blijkt uit een jaarlijkse ranking van alle universiteiten ter wereld. De KUL staat op de 47e plek, dat is 1 plaats hoger dan vorig jaar. Alle 9 andere Belgische universiteiten in de lijst daalden. De UCL is de grootste verliezer en zakt naar plaats 205. Oxford in het Verenigd Koninkrijk blijft de beste universiteit ter wereld. Vanavond en vannacht trekken er buien over het land. Morgen krijgen we een regenachtige dag. Vooral in het oosten van het land kan er veel regen vallen bij maxima tot 20 graden. Vrijdag en in het weekend blijft het droog met zonnige perioden bij temperaturen rond 20 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.
5: Thuis aan de kust.
4: Dit is Radio Noordzee.
0: Iedereen luistert.

0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
1: Mark Loy, we hebben het vandaag over wandelende beelden. Klinkt raar, wat bedoel je ermee?
2: Wel nu, in Oostende krijgen we nogal wat kunstwerken in de openbare ruimte, voetjes. Voorbeelden van zo migrerende monumenten zijn onder andere klassiek het borstbeeld van James Ensor in het Leopoldpark. Ooit was dat een marmeren buste die in 1930 werd ingehuldigd in aanwezigheid van James Ensor en zijn zus trouwens. En dat stond in de voortuin van het Casino Kurszaal. Maar later verhuisde het naar het Leopoldpark en nog later naar de Venetiaanse gaanderijen. Maar daar moeten dan weer, hoe lang is het geleden, 10 jaar geleden of zo, plaatsruimen voor koning Boudewijn. En nu vinden we het borstbeeld, vinden we weer terug in de Hof, als replica in brons van Irénée Durier. Ook erg mobiel voor een statisch werk in de openbare ruimte is bijvoorbeeld de zeemeermin van de Antwerpse kunstenaar Willy Kreitz, die ook het Nationaal Monument voor de Zeelieden heeft gemaakt trouwens. En dan hebben we nog het beeld De Wind van Miel Bulke, dat in, in de Hof staat. Een ode aan zijn dochtertje Dina, die in 1918 aan de Spaanse griep overleed. Een ander voorbeeld van een beeld dat ook geen zittend gat heeft, dat is ons aller dikke Mathilde van Georges Graar. Zo'n 10 jaar lang lag dat beeld op een eigen sokkel aan de noordkant van het Kurszaal, tot het verhuisde naar, naar de rechthoekige waterpartij in het Leopold, aan de Leopold Tweelaan, recht over de post. En dan kan ik mijn lijstje nog veel verder zetten. Dan hebben we het beeldje Fortuna, dat we nu nog zien aan het MacLeodplein, dat ook uit de voortuin van het Kurszaal komt. Dan hebben we het werk van Bart Sobrie, dat oorspronkelijk in het toen nieuwe toerismebureau stond en dat als titel meekreeg Interpretatie Zee, Zon en Wind. Nu vinden we dat aan het Vlaamse plein weer opgesteld. En het lijstje is bij lange niet volledig.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.

0: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
1: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval. Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
2: De Grote Post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kiem maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kiem met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/kiem.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
2: Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten.
3: Ja, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig, we hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende.
4: Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
3: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
2: Wat zal dat concreet zijn dan?
3: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
2: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
3: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één vanop de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaar ook op de opening aanwezig zijn.
2: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
3: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, vier dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na twee jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
2: Radio Noordzee.
3: Thuis aan de kust.

0: Nieuws en info.
1: Op zaterdag 17 oktober om 8 uur geven de Melody Makers hun jaarlijks concert in de Grote Post te Oostende om 8 uur. Tickets voor het concert kosten 12,5 euro.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
2: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
3: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.

0: is nu 8 uur. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. Merlijntje. Noordzee Regionieuws.
1: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. Oudenburg investeert 21.000 euro. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen.
1: Begin oktober organiseert de sociale huisvestingsmaatschappij Woonsprong voor het eerst een volledige week van het sociaal wonen. De woonmaatschappij brengt sociale partners, lokale besturen, bouw- en vastgoedsector en het brede publiek samen. Tegelijk wil Woonsprong tonen dat sociaal wonen niet alleen een belangrijke maatschappelijke, maar ook een economische impact heeft. De week eindigt op zondag 11 oktober met een publieksdag in het Westerkwartier in Oostende. Vanavond speelt KVDO een thuismatch tegen Voorde Appelterre. Je hoort Robbie Dazen.
3: Het is thuis, dus het mag weer volle bak aan de bak moeten. Dat is elke match bij ons in de competitie, denk ik. Maar we spelen elke match dit seizoen om te winnen en om van boven te spelen. En dat gaat weer de bedoeling zijn woensdag.
1: Ook Milan Beukels zegt dat KVDO alles moet geven.
4: Maar we hebben ze wel gezien in de voorbereiding ook. En dan was dat zeker geen slechte tegenstander. Maar alle ploegen in deze reeks zijn van een goed niveau. Dus we gaan ons opnieuw moeten goed inkijken in de tegenstander. En dan kijken wat dat best is. Kijken of iedereen hier fit uit de strijd gekomen is. En dan opnieuw alles geven woensdag.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Een hele goede avond.

0: de lokale muziekscene.
1: Mireille De Buijzer is de echte naam van Lia Linda. De in Knokke geboren zangeres trad op in variété-shows en op cruises. Ze nam deel aan de Baccarabeker en maakte tv-shows. Lia Linda maakte verschillende platen en verhuisde op latere leeftijd naar Oostende. In 1986 nam ze dit nummer op, Here I Go Again.

grote post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kim maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kim met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/kim.

0: Zender.
1: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en Toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert de komende maanden een reeks zitdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. Een inkijk in het dagelijkse werk binnen het asiel en de opvang en begeleiding van dieren. De sessies richten zich onder meer tot mensen die overwegen een dier te adopteren, vrijwilligerswerk willen doen of gewoon nieuwsgierig zijn naar hoe een dierenasiel werkt. De eerstvolgende zitdagen vinden plaats van 2:30 tot 4:30 op 17 oktober, 28 november en 12 december. Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via het blauwekruiskust.be/zitdagen.

0: is nu 9 uur. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. Merlijntje. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het wordt in Oostende eenvoudiger om een project te realiseren in het kader van wijkprikkels. De verplichte stemronde, waarbij elk project minstens 60 stemmen moest verzamelen, verdwijnt. Vanaf nu krijgt elk project een traject op maat, afhankelijk van de omvang en het effect op de buurt. De stad Oostende voorziet jaarlijks een budget van 70.000 euro. Men kan tot eind november voorstellen indienen voor wijkprikkels. Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen. Er zijn mooie samenwerkingen mogelijk, maar sport zal hij doorgeven aan collega Christophe Gesquière. Maxim Donk.
2: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar wel sterk naar uit.
3: U zegt dat hangt samen. Ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
2: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat is gevallend gaan er een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquerre.
1: Open Monumentendag zal volgend jaar plaatsvinden op de Vuurtorenwijk. In 2028 is het centrum aan de beurt. De Open Monumentendag vindt telkens de tweede zondag van september plaats. Middelkerken lanceerde School zonder Pesten, een project van de jeugddienst om pesten in scholen aan te kaarten en tegen te gaan. Het project werkt met interactieve theatervoorstellingen die aangepast zijn aan de leefwereld en de ontwikkeling van de verschillende leeftijdsgroepen. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Aan de kust Noordzee. Radio Noordzee.

0: Soms kom ik langs de zeven tuinen. Ik roep, is hier nog iemand buiten?
1: Noordzee. Ook 's avonds een vloed aan muziek.

0: is nu 10 uur. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. Merlijntje. Noordzee Nieuws.
1: In Bredene verstrengt het reglement waarbij gemeenteraadsleden mondelinge vragen kunnen indienen. Vroeger kon dat tot de vrijdag voor de gemeenteraad, maar het reglement wordt aangepast naar 4 werkdagen. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire is daar niet over te spreken en zegt dat in het bestuursakkoord voor Bredene nochtans anders staat. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De tweedejaars van het Sint Andreas Instituut in Oostende namen deel aan een speciale dag waarbij ze werkten aan een thema gelinkt aan hun studiekeuze. In het tweede jaar taal en wetenschap maakten ze een rondleiding door Oostende waarbij groepjes de stad en monumenten voorstelden aan hun klasgenoten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De komende dagen moet duidelijk worden welke subsidies de Vlaamse regering schrapt. Na het hobbelige parcours van de begrotingsgesprekken wordt ook dat nog spannend, zegt politiek journalist Karel Latree.
3: Vandaag, morgen, overmorgen zal bekend raken waar precies in subsidies gesneden wordt. Welke verenigingen, welke organisaties het met minder geld moeten doen. Dat zal ook in zorg, in welzijn zijn, misschien mobiliteit. En dan is de vraag of deze ploeg nog bij elkaar hangt. Hebben dan ministers zin om mekaars besparingen te gaan verdedigen?
2: Vrijdag is er in het Vlaams parlement een debat over de begroting. In Brugge heeft Koen Surdiacour de eed afgelegd als gouverneur van West-Vlaanderen. Hij deed dat bij minister Broens, die zijn zieke collega Crevits verving. Surdiacour was sinds 2021 de kabinetchef van de gouverneur. Hij zal de functie tijdelijk uitoefenen tot eind oktober. Tegen dan komt er een nieuwe definitieve gouverneur. De Economische Inspectie gaat videogames onderzoeken. Het is een internationaal onderzoek samen met Finland. Want sommige games nemen het niet al te nauw met consumentenbescherming. Lien Meurissen van de Overheidsdienst Economie.
4: Vroeger werden er vooral games verkocht voor een vast bedrag, terwijl er nu heel veel gratis of goedkope spelletjes op de markt zijn, waarbij je aankopen doet in het spel zelf. En de consument wordt daarbij op verschillende manieren verleid om die kleine aankopen te gaan doen. En heel veel minderjarigen worden daartoe verleid. Consumenten moeten op voorhand duidelijk kunnen zien wat een aankoop hun gaat kosten. Zij moeten volledige informatie hebben.
2: Onder meer games als Minecraft en Clash of Clans worden onder de loep genomen. Er zijn sterke aanwijzingen dat Iran achter de verijdelde aanslag zit op de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zegt premier Andy Burnham. 5 Britten werden zondag opgepakt in de buurt van de basis. Ze hadden een grote hoeveelheid benzine bij. Het Amerikaanse leger gebruikt de basis voor aanvallen op Iran. En de Zwitserse voetbalbond trekt zijn steun voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino in. Hij verliest zo de steun van zijn eigen land. Dat had eerder wel voor zijn herverkiezing gepleit. Maar volgens de Zwitserse voetbalbond zijn er te veel incidenten geweest de laatste tijd. Denk aan de plannen van Infantino om een deel van de WK-rechten te verkopen aan privé-investeerders. Vannacht trekken er buien over het land. Het blijft zacht bij minima rond 17 graden. Morgen veel regen in het oosten van het land. In het westen hier en daar een bui, maxima rond 20 graden. Vrijdag en in het weekend blijft het droog bij temperaturen tot 21 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende.

0: Zender.
1: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en Toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.

0: is nu 11 uur. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. Merlijntje. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. Oudenburg investeert 21.000 euro. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen.
1: Begin oktober organiseert de sociale huisvestingsmaatschappij Woonsprong voor het eerst een volledige week van het sociaal wonen. De woonmaatschappij brengt sociale partners, lokale besturen, bouw- en vastgoedsector en het brede publiek samen. Tegelijk wil Woonsprong tonen dat sociaal wonen niet alleen een belangrijke maatschappelijke, maar ook een economische impact heeft. De week eindigt op zondag 11 oktober met een publieksdag in het Westerkwartier in Oostende. Vanavond speelt KVDO een thuismatch tegen Voorde Appelterre. Je hoort Robbie Dazen.
3: Het is thuis, dus we gaan weer volle bak aan de bak moeten. Dat is elke match bij ons in de competitie, denk ik. Maar we spelen elke match dit seizoen om te winnen en om van boven te spelen. En dat gaat weer de bedoeling zijn woensdag.
1: Ook Milan Beukels zegt dat KVDO alles moet geven.
4: Maar we hebben ze wel gezien in de voorbereiding ook. En dan was dat zeker geen slechte tegenstander. Maar alle ploegen in deze reeks zijn van een goed niveau. Dus we gaan ons opnieuw moeten goed inkijken in de tegenstander. En dan kijken wat dat beste is. Kijken of iedereen hier fit uit de strijd gekomen is. En dan opnieuw alles geven woensdag.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
5: Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Hier bij Radio Noordzee.

0: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: Noordzee. Ook 's avonds een vloed aan muziek.

dacht aan een vrouw. Zo verscheen ze bij mij. Ik dacht aan de kou die ze wegnam bij mij. Ik dacht aan de wind die alles verspreidt. Ze is nog een vrouw, maar niet meer van mij.

prachtige sproeten. Hoe kon ik maar? Ik dacht aan een vrouw, hoe ze wegliep van mij. In klaarlichte nacht, met wat regen erbij.

0: is nu 12 uur. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. Merlijntje. Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO won de thuismatch tegen Voor de Appeltern met 1-0 na een strafschopdoelpunt van Colin Dumoulin. Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. Eerder waren hier al verschillende Europese kampioenschappen. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
2: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
1: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Het ontslag van Ghosi komt toch vrij onverwacht. Hij wil zich blijven inzetten voor de stad.
3: Het is al maanden dat ik maar bezig ben. Het is niet dat het plots is gekomen. Nee, maar inderdaad, ik vind het ook spijtig. Ik had ook erover heel veel nagedacht om die beslissing te nemen. Maar ja, het is niet omdat ik niet in de politiek zit dat ik dat niet veel kan betekenen voor de stad. Hè.
1: Hasib Ghosi wordt in de gemeenteraad wellicht opgevolgd door de jongere Noah Schoonbaard. Gistel heeft een brief gestuurd aan Elia en Fluvius om duidelijkheid te vragen over de magnetische velden van een hoogspanningslijn die er passeert. Er was in Gistel een petitie. Gistel vraagt duidelijkheid aan beide bedrijven en koppelt daarna terug naar de inwoners. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

Noordzee beluister je aan de kust op 105 FM en overal digitaal. Luister online naar onze programma's en nieuws op je smartphone of smart speaker. Surf naar radionoordzee105.be en ontdek hoe makkelijk ook jij ons online kan horen. Radio Noordzee is overal thuis aan de kust.

0: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.

In hommage aan Jasmin brengen Evi Hansen, Andrea Kronenbergs en Amaryllis Stemmerman een selectie van Jasmins mooiste nummers tot leven. Samen met een liveband. De hommage gaat door op vrijdagavond 6 november in het Staffersluiscentrum in Bredene.

0: Standje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. Merlijntje. Noordzee Nieuws.
1: De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. Gemeenteraadslid Noah Marchand wil dat Bredene werk maakt van een brede zomerschool. Het doel is om kwetsbare kinderen te behoeden voor leerachterstand tijdens de lange zomervakantie. Bredene onderzoekt het voorstel van Marchand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De komende dagen moet duidelijk worden welke subsidies de Vlaamse regering schrapt. Na het hobbelige parcours van de begrotingsgesprekken wordt ook dat nog spannend, zegt politiek journalist Karel Latree.
3: Vandaag, morgen, overmorgen zal bekend raken waar precies in subsidies gesneden wordt. Welke verenigingen, welke organisaties het met minder geld moeten doen. Dat zal ook in zorg, in welzijn zijn, misschien mobiliteit. En dan is de vraag of deze ploeg nog bij elkaar hangt. Hebben dan ministers zin om mekaars besparingen te gaan verdedigen?
2: Vrijdag is er in het Vlaams parlement een debat over de begroting. In Brugge heeft Koen Surdiacour de eed afgelegd als gouverneur van West-Vlaanderen. Hij deed dat bij minister Broens, die zijn zieke collega Crevits verving. Surdiacour was sinds 2021 de kabinetchef van de gouverneur. Hij zal de functie tijdelijk uitoefenen tot eind oktober. Tegen dan komt er een nieuwe definitieve gouverneur. De Economische Inspectie gaat videogames onderzoeken. Het is een internationaal onderzoek samen met Finland. Want sommige games nemen het niet al te nauw met consumentenbescherming. Lien Meurissen van de Overheidsdienst Economie.
4: Vroeger werden er vooral games verkocht voor een vast bedrag, terwijl er nu heel veel gratis of goedkope spelletjes op de markt zijn, waarbij je aankopen doet in het spel zelf. En de consument wordt daarbij op verschillende manieren verleid om die kleine aankopen te gaan doen. En heel veel minderjarigen worden daartoe verleid. Consumenten moeten op voorhand duidelijk kunnen zien wat een aankoop hun gaat kosten. Zij moeten volledige informatie hebben.
2: Onder meer games als Minecraft en Clash of Clans worden onder de loep genomen. Er zijn sterke aanwijzingen dat Iran achter de verijdelde aanslag zit op de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zegt premier Andy Burnham. 5 Britten werden zondag opgepakt in de buurt van de basis. Ze hadden een grote hoeveelheid benzine bij. Het Amerikaanse leger gebruikt de basis voor aanvallen op Iran. En de Zwitserse voetbalbond trekt zijn steun voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino in. Hij verliest zo de steun van zijn eigen land. Dat had eerder wel voor zijn herverkiezing gepleit. Maar volgens de Zwitserse voetbalbond zijn er te veel incidenten geweest de laatste tijd. Denk aan de plannen van Infantino om een deel van de WK-rechten te verkopen aan privé-investeerders. Vannacht trekken er buien over het land. Het blijft zacht bij minima rond 17 graden. Morgen veel regen in het oosten van het land. In het westen hier en daar een bui, maxima rond 20 graden. Vrijdag en in het weekend blijft het droog bij temperaturen tot 21 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: En dat maakt deze schenking zo bijzonder, omdat we het heel belangrijk vinden dat leerlingen mee zijn met nieuw materiaal. Het is niet de bedoeling dat we ze een oude afgedankte laptop geven. Dat is vaak met veel plezier wordt het dan gedoneerd aan de scholen.
2: Dus iedereen logt in, krijgt zijn bieren vooraf thuisgeleverd. En op zaterdagavond doen we dan een biertasting online, dus met alle nodige uitleg via de computer.
3: Wel, we zijn heel tevreden dat we een nieuwe sociale kruidenier kunnen open hebben op de site naast ons woonzorgcentrum Jacques Maas.
4: Om het in het Oostens te zeggen, bluf de kot.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27. Noordzee.
1: Dit is Ra.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben George Skeeters.
2: Ik ben Caroline de Vriend.
3: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.

0: is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Er komt een uitbreiding van het alcoholverbod in Oostende. Burgemeester John Crombie, hoe zit dat in elkaar?
3: Well, het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke-galerij, de Aldi-parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan het Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast. We hebben daar nog werk. Af en toe zelfs, zoals aan het station, wel extra werk om het terug wat terug te dringen. En redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
2: Het probleem verplaatst zich en die nieuwe zones zitten daar nu ook in.
3: Ja, maar het is meer dan zich verplaatsen. Ik denk op een aantal van de plaatsen dat we het nu doen, was het er al. Maar bijvoorbeeld de Serruislaan van het Marie-Joséplein, dat is inderdaad een verplaatsing die duidelijk is geweest, ja.
2: U zegt, we nemen die openbare ruimte terug.
3: Ik vind dat we moeten die openbare ruimte terugnemen. Dat gebeurt op verschillende manieren. Parken worden gesweept met hondenteams, drugdealers worden geweerd. Daarmee zijn ze niet weg. Ik heb dat altijd gezegd, maar je moet wel bepaalde openbare ruimte, waar je kinderen en je jongeren komen of mensen gewoon de hond willen uitlaten, terugpakken. Het geldt ook met alcoholverbod, wat dat op sommige plekken voor een zelfstandige onmogelijk was om zijn terras uit te baten. En dus altijd maatregelen tot nader order, tot we zien dat het onder controle is en dan proberen we dat te lossen en te normaliseren.
2: Mensen die dat overtreden riskeren ook hogere boetes. Hoe zit dat dan concreet in elkaar?
3: We hebben de hasboetes verhoogd tot €500. Dat is natuurlijk niet onmiddellijk als je het niet weet en de eerste keer, de politie spreekt mensen aan, maar als mensen systematisch en herhaaldelijk dat toch blijven doen, riskeren ze tot €500.

Erfgoedcel Kusterfgoed organiseert haar Erfgoedcafé. Deze bijeenkomst, voor iedereen met een hart voor erfgoed, gaat door op zaterdag 3 oktober in de Sirk op de Oostendse Oosteroever. Erfgoedliefhebbers en professionals van Oostende tot ver daarbuiten komen hun favoriete erfgoedweetjes aan jou voorstellen. Het Erfgoedcafé is een gratis evenement van Erfgoedcel Kusterfgoed. Inschrijven is noodzakelijk via kusterfgoed.be.

0: Het is nu 2:00. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. Merlijntje. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombé.
2: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan het Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen en redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
1: Een mooie thuisoverwinning voor KVDO gisterenavond. Tegen Voor de Appelterre werd het 1-0 na een doelpunt van Dumoulin. Middelkerke actualiseert het reglement voor de jaarlijkse sporttrofeeën. Er was gebleken dat de huidige voorwaarden om voor een trofee in aanmerking te komen te streng zijn. Daardoor werden de voorbije jaren te weinig kandidaturen ingediend. Het nieuwe reglement moet de sporttrofee in Middelkerke toegankelijker maken. In Bredene opent morgen al de kerstwinkel van Dawson opnieuw. De winkel is de grootste kerstwinkel van de kust en bevindt zich aan de Brugse Steenweg. Het gaat om een tijdelijke